Yo Stassi. Net Audio. Yo. Yo. Ik eet als biografieën, mijn lijf met als zijn sier. Hoe kan ik verbeerde vrouw? Yo.

0: might bring you back to me so we could fall asleep together tonight.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo

0: lekker dif, dif, dif, dif. Om mijn pakken, doef, doef, wadi, wadi, doef, doef,
1: binnen aan mij, doef, doef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom eens pakken, doef, doef, wari, wari, doef,
1: doef, binnen aan mij, doef, doef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: then I...
1: Sachter, dorlig, dif, dif, dif, dif.
2: En ik maak het roef, roef, wari, wari, roef, roef, binnen aan mij, roef, roef, geen mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw statie. Jouw statie. Jouw statie. Jouw statie. Jouw statie.

al breng die donker wolken onweer, al val die sterren uit die lucht, al verkast die zon soms skielik, kom hy altijd toch weer terug. Breng jou zorgen hier naar mij toe, leid het voor mijn voeten neer. Ik zal

laten slaan. Het klankvlammen in het donker om een veldbrand te maken. Leg je handen naar die hemel, voor je zorgen voor die wind. Verbreek die helse ketens wat je elke dag verbindt.

0: Mama, get your ass back home. You win again.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes.